0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: eerste beste vriend was 'n boksgitaar. Ek het hom saamgevat oral waar ek gaan.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Turn it up.
3: Or live stream via helderbergfm.co.za.
1: helderbergfm.co.za.
3: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
1: Turn it up.
2: Or live stream via helderbergfm.co.za.
0: helderbergfm.co.za.
2: This is Helderberg FM
0: 93.6.
3: Dit is 'n lekker nommerkie van Karen Zoë, Aeroplane Jane, een van my most favourite songs van Karen Zoë. Hoop jy geniet hom.

0: Lekker ou nommerkie daar van Hugh Lewis and the News, The Power of Love. Dit is net so 28 minute na 5. Goeiemorgen, as jy net ingeskakel het, met naam Fanny Skoene met jou Sunrise Shake-up Show. Hoop ek het jou lekker wakker gemaakt met daar en hoop jy geniet jou koppie koffie vanmorgen. Kom ons kyk so bykie wat die sportwereld dan betref. Ons het sommer gister afgeskop met die URC natuurlijk en die wat daar gemis het. Kom ons kyk so bykie na van die uitsla en dan ook van die wedstrijde wat ons kan verwag vir vandag. Ons begin met die wedstrijde wat allemaal gelijktijdig gespeel het, hier so kwart voor 9 gestrand, en dit was die eerste een wat was gespeeld tussen Ulster en Edinburgh, en Edinburgh het daai sal ek sê naalbyt gewen 34-29 vir Ulster, en Edinburgh wat daar wegstap, en dan die lekker groot een, die local eenetjie van die Stormers, het was die Stormers wat weggehardloop het met Connacht met 29-15, en dan was daar 'n wedstrijd wat gelyk op was, en dit is de Bedderton teen Dragons wat gelijk op geëindig het met 19-11. Kom ons kyk so bykie na waar, dan kan ons uitsien ook vandag. Natuurlijk, vandag speel ons hier teen die Lions wat afskop vanmiddag, hier teen 2:30 teen Leinster, groot ene wat daar gaan gespeel word. En dan die Sharks om 4 uur teen Ospreys, en dan ook het ons diezelfde tyd hier om by 18:30, 6:30 is dit Munster wat speel teen Glasgow Warriors. Diezelfde tyd is dit ook die Zebri wat teen die Bulle gaan speel. Seker daarvan ons gaan daai ene inskakel. Dit is vir die URC wat vanmiddag gaan plaasvind. En dan is daar hier teen 9:15 ook nog een wedstrijd wat vanavond gaan plaasvind. Dit is Scarlets wat teen Cardiff Rugby gaan plaasvind. En dan die groot ene waar ons wag is sondagochtend as jy net uit die kerk uitkom. Dit is so 12:15 is dit Australië wat teen die Bokke gaan speel, een groot een wat ons kan verwag vir die ene. So, dit is wat jy rugby aan betref, so lekker braai naweek, sommer en lekker rugby, wat voorleven vandag, en hoop jy dit gaan het geniet. Is een lekker eneke van Elandrij, hand aan hand.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
2: Ek vind nog my voete.

0: De skirt daarin met kom, bietjie hier, op Helderberg FM 93.6. Dit is alweer ongelukkig daai tyd vir my om tot ziens te sê, maar, dit is daarom een van my highlights van die show, en dit is wanneer ons gesels met Elton Jack, om te hoor wat gaan aan op die retro dance party. Welkom!
1: Ek moet keer nog met die highlights van my haare, dan is ons aan die brein.
0: Okay. Nie highlight van die show nie, highlights van my haare.
1: Highlights in my haare, ons kan iets probeer, baby, sometime. Is lekker om jou te sê, Nights.
0: Altijd een plezier, Elton, hoe gaan het? Is het bedrijwig?
1: Is bedrijwig als einde van die maand?
0: Ja, ek weet maar hoe lyk dinge
1: dan. Is het super Saturday?
0: Yes.
1: Dinge is bezig, dinge is bedrijwig, so ons gaan het aan die gang over die rest van die aand.
0: Die paaie was vol en die mense was bykie nors, het ek selfs gesien en gehoor.
1: So bykie, ja. Maar as hulle die oceaan sien, dan kalmer, dan is hulle allemaal kalm. So, ons is fijn, kom naar die Helderberg toe, yes. You'll find calm and peace.
0: Yes, en natuurlijk ook, een lekker danspak.
1: Een lekker dansparty, ja. Tussen 6 en 9, want kijk, ons moet feest vier.
0: Natuurlijk.
1: Tot die riepen gemaakt, was nog nie 9e maand, nee?
0: Ja.
1: If you made it till September, dan is die jaar amper klaar.
0: Jo, Elton, die jaar is amper voorbij.
1: Exactly.
0: Ja,
1: dus kom gaan ons beginnen oefen op die retro danspart. Ik weet of jy dit weet, maar elke jaar van Oktober maand af, dan sê ek vir allemaal ons gaan nou beginnen oefen vir die end of year parties.
0: Okay, ek like dat. So ons dress al klaar op.
1: Ons gaan nou, die invites gaan al uittal.
0: Okay.
1: So die team is al daar, maar in elk geval.
0: Yes, wat leef voor.
1: Vir die retro dance party, 6:30 is het shoutouts. 10 past 7 dan speel ons die Decade of Dance Challenge, laaste uur van die show. Dan kyk ons of ons een paar versoekie kan vat. Dis ons ons aand gaan deurgaan.
0: So dat die praat van, as ek die fout was hier, dit was mis laatste week wat die bokke gespeel het, is dit nie?
1: Ja.
0: Hoe was die shout-out toe gewees die mense hulle gedra?
1: Gebrek. Ja, gebrek. No one held back last week.
0: Okay.
1: But I think there's still a few matches coming up, so ons gaan
0: yes.
1: Kijk. Maar dat is eerst more, dankie.
0: Okay. So dat is nog baie om na uit te sien.
1: Asai.
0: Baie dankie, Elton. Bly asjeblief ingeskakel om saam met hom deur te gaan tot in met 9 uur. Hy gaan altyd jou lekker vermaak en genot bring. Thanks for spending time. Oeh, wacht, Wiki. Val my tong heeltemal weg. Ek is nou 'n tongtrekkerkie gehad daar so. So kom jou eer van slegs Afrikaanse muziek op Helderberg FM 93.6 tot 'n einde. Afrikaans Bo is met trots geboor deur die Unati Groep. Die Unati Groep is jou alles in een subcontracteur vir elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies. Vertrou hulle vir professionele diens wat reg gedoen word. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM. Helderberg FM. Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM or live stream via helderbergfm.co.za. Helderberg FM 93.6. Here for you. Thanks for spending part of your weekend with us on Helderberg FM. Weekends on Helderberg FM is proudly driven by Subaru Somerset West. Whether your Saturday is still going strong or you're heading home after a day well spent, Subaru is ready for every adventure. Visit Subaru Somerset West at Gann Center in Strand and discover confidence in motion. Subaru, confidence in every journey. From my side here, Heinz Schofield, goodbye for now. I will see you next week, same time, same place. Please enjoy the retro dance party with Elton Jack, and until next time, keep well, clean the beaches, and do your part for your community. As always, bye-bye for now. Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM of aanlyn op helderbergfm.co.za 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg. Helderberg FM 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.